aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. In het Franse Bretagne is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. Minderjarige probeerde vorige week een 22-jarige jogster aan te randen in een bos. Hij stak haar daarbij in de arm en de buik. Vanwege zijn jonge leeftijd zit de dader niet in de cel. Wel heeft hij huisarrest voor de avond en de nacht en geldt er een strikt contactverbod met het slachtoffer. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine gezet na de ebola-besmetting van een Franse arts. Ze zaten op hetzelfde vliegtuig als de dokter die gisteren terugkeerde uit Congo. De arts vertoonde tijdens de vlucht nog geen symptomen. Het is nog onduidelijk hoe de man er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar de ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt aanstaande zaterdag in de basis te starten in de cruciale WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen tegen Iran en Egypte moeten de Duivels minstens gelijk spelen om door te kunnen. Intussen is Jeremy Doku opnieuw aangesloten bij de selectie in de Verenigde Staten. Hij was even in Londen voor de geboorte van zijn zoon en kampte ook met een luchtweginfectie. Het is onduidelijk of hij zaterdagochtend fit genoeg is. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale politie ziet een sterke stijging in het aantal gevallen van cybercriminaliteit. Het aantal aangiftes van phishing steeg vorig jaar met 1/3. Informatica-fraude, zoals hacking, nam met 1/10 toe. In de realiteit liggen de cijfers wellicht hoger, omdat niet iedereen aangifte doet. Tegenover de digitale stijging staat wel een historisch dieptepunt. Het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. In het Franse Bretagne is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. De minderjarige probeerde vorige week een 22-jarige jogster aan te randen in een bos. Hij stak haar daarbij in de arm en de buik. Wegens jonge leeftijd zit de dader niet in de cel. Wel heeft hij huisarrest voor de avond en de nacht en geldt er een strikt contactverbod met het slachtoffer. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine gezet na de ebola-besmetting van een Franse arts. Ze zaten op hetzelfde vliegtuig als de dokter die gisteren terugkeerde uit Congo. De arts vertoonde tijdens de vlucht nog geen symptomen. Het is nog onduidelijk hoe de man er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar de ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt aanstaande zaterdag in de basis te starten in de cruciale WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen tegen Iran en Egypte moeten de Duivels minstens gelijk spelen om door te kunnen. Intussen is Jeremy Doku opnieuw aangesloten bij de selectie in de Verenigde Staten. Hij was even in Londen voor de geboorte van zijn zoon en kampte ook met een luchtweginfectie. Het is onduidelijk of hij zaterdagochtend fit genoeg is. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale politie ziet een sterke stijging in het aantal gevallen van cybercriminaliteit. Het aantal aangiftes van phishing steeg vorig jaar met 1/3. Informatica-fraude, zoals hacking, nam met 1/10 toe. In de realiteit liggen de cijfers wellicht hoger, omdat niet iedereen aangifte doet. Tegenover de digitale stijging staat wel een historisch dieptepunt. Het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. In het Franse Bretagne is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. De minderjarige probeerde vorige week een 22-jarige jogster aan te randen in een bos. Hij stak haar daarbij in de arm en de buik. Vanwege zijn jonge leeftijd zit de dader niet in de cel. Wel heeft hij huisarrest voor de avond en de nacht en geldt er een strikt contactverbod met het slachtoffer. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine gezet na de ebola-besmetting van een Franse arts. Ze zaten op hetzelfde vliegtuig als de dokter die gisteren terugkeerde uit Congo. De arts vertoonde tijdens de vlucht nog geen symptomen. Het is nog onduidelijk hoe de man er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar de ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt aanstaande zaterdag in de basis te starten in de cruciale WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen tegen Iran en Egypte moeten de Duivels minstens gelijk spelen om door te kunnen. Intussen is Jeremy Doku opnieuw aangesloten bij de selectie in de Verenigde Staten. Hij was even in Londen voor de geboorte van zijn zoon en kampte ook met een luchtweginfectie. Het is onduidelijk of hij zaterdagochtend fit genoeg is. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.
2: Alweer een nieuw uur met de...

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale politie ziet een sterke stijging in het aantal gevallen van cybercriminaliteit. Het aantal aangiftes van phishing steeg vorig jaar met 1/3. Informatica-fraude, zoals hacking, nam met 1/10 toe. In de realiteit liggen de cijfers wellicht hoger, omdat niet iedereen aangifte doet. Tegenover de digitale stijging staat wel een historisch dieptepunt. Het aantal woninginbraken staat op het laagste niveau ooit. In het Franse Bretagne is een jongen van 10 aangeklaagd voor een mesaanval en een poging tot verkrachting. De minderjarige probeerde vorige week een 22-jarige jogster aan te randen in een bos. Hij stak haar daarbij in de arm en de buik. Vanwege zijn jonge leeftijd zit de dader niet in de cel. Wel heeft hij huisarrest voor de avond en de nacht en geldt er een strikt contactverbod met het slachtoffer. In Frankrijk zijn 5 mensen in quarantaine gezet na de ebola-besmetting van een Franse arts. Ze zaten op hetzelfde vliegtuig als de dokter die gisteren terugkeerde uit Congo. De arts vertoonde tijdens de vlucht nog geen symptomen. Het is nog onduidelijk hoe de man er nu aan toe is. Frankrijk is het eerste land buiten Afrika waar de ebola-besmetting is vastgesteld. Hans van Aken hoopt aanstaande zaterdag in de basis te starten in de cruciale WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen tegen Iran en Egypte moeten de Duivels minstens gelijk spelen om door te kunnen. Intussen is Jeremy Doku opnieuw aangesloten bij de selectie in de Verenigde Staten. Hij was even in Londen voor de geboorte van zijn zoon en kampte ook met een luchtweginfectie. Het is onduidelijk of hij zaterdagochtend fit genoeg is. De weersverwachting, de zon schijnt opnieuw volop. Het kwik stijgt tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag met lokaal 39 tot 40 graden. In het weekend stijgt de kans op regen en onweer, waarna het zondag afkoelt tot 30 à 31 graden.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Zo'n 20 jaar geleden, in 2006, werd in Veerle-Laakdal het standbeeld De Waleman opgericht. Ter gelegenheid van het jubileum slaan de Laakdalse werkgroep voor geschiedenis en heemkunde en de vrienden van Berchom de handen in elkaar. Met een unieke tentoonstelling brengen ze deze zomer een nagenoeg vergeten, maar historisch cruciaal beroep opnieuw onder de aandacht. De tentoonstelling, georganiseerd door de twee overkoepelende organisaties, is vanaf 5 juli tot en met 30 augustus dagelijks te bezichtigen in de kerk van Veerle-Heide aan de Zandstraat in Laakdal. Bezoekers zijn elke dag welkom van 9 tot 17 uur en kunnen makkelijk binnenwandelen via de automatische deur. De aanhoudende hittegolf weegt zwaar en dat voelen ze ook in Kortenaken. Om ouderen en kwetsbare inwoners te beschermen tegen de tropische temperaturen neemt het gemeentebestuur in Kortenaken een concreet initiatief. Vanaf nu stelt het OCMW een speciaal gekoelde ruimte open waar senioren even op adem kunnen komen. Wie de felle zon en de temperaturen wil ontvluchten kan de komende dagen terecht in het zaaltje van het OCMW aan Miskomdorp 1 in Kersbeek-Miskom. De ruimte is uitgerust met airco en ingericht als een veilige en frisse haven.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. De ene had een kracht van 7,2, de tweede 7,5. Er komen beelden binnen van ingestorte gebouwen en huizen in de hoofdstad Caracas. Voorlopig is er nog geen nieuws over slachtoffers, maar daar wordt wel voor gevreesd. De president van Venezuela heeft een noodtoestand uitgeroepen. Alle scholen blijven dicht en er rijden ook geen treinen meer. En de internationale luchthaven is ook dicht. De politie ziet al maar meer gevallen van cybercriminaliteit. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes van phishing en een tiende meer aangiftes van informatica-fraude, zoals hacking. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. Anne Berger.
5: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informatica-fraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
4: Het aantal woninginbraken staat dan ook op het laagste niveau ooit. En op het WK-voetbal hebben Brazilië en Marokko zich geplaatst voor de tweede ronde. Brazilië klopte Schotland met 3-0 en Marokko versloeg Haiti met 4-2. Schotland eindigde derde en kan ook nog doorstoten als het bij de beste derdes is. Ook Zwitserland en Canada gaan door. Zwitserland wint zijn groep na 2-1 winst tegen Canada. Bosnië versloeg Qatar met 3-1 en eindigt derde en moet dus ook nog wachten. En ook Mexico en Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos stoten door. Mexico versloeg Tsjechië met 3-0 en Zuid-Afrika klopte Zuid-Korea met 1-0. De Koreanen eindigen als derde en moeten wachten op de andere uitslagen. We krijgen een zonnige en hete dag, maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk zelfs tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt ook de kans op onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het KMI kondigt code rood af in de provincies Limburg en Luik morgen. Omdat de weermodellen nu aangeven dat het daar 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer dat die code afgekondigd wordt, zegt weerman David De Henaal.
4: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
3: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid vraagt om genoeg te drinken, geen zware inspanningen te doen, zorg te dragen voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Het noorden van Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen. De ene had een kracht van 7,2, de tweede 7,5. Er komen beelden binnen van ingestorte gebouwen en huizen in de hoofdstad Caracas. Voorlopig is er nog geen nieuws over slachtoffers, maar daar wordt wel voor gevreesd. De president van Venezuela heeft een noodtoestand uitgeroepen. Alle scholen blijven dicht en er rijden ook geen treinen meer. En de internationale luchthaven is dicht. Hugo Broos schrijft geschiedenis op het WK voetbal. Zijn Zuid-Afrika staat voor het eerst in de tweede ronde nadat het in zijn laatste groepswedstrijd won tegen Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt daardoor knap tweede, goed voor een rechtstreeks ticket voor de 16e finales. Je hoort een supergelukkige Hugo Broos.
5: It's a fantastic experience. We are in the second round. It's historical. I'm very happy for the guys. I worked with them already for 5 years. And what we did in those 5 years is amazing.
3: Ook groepswinnaar Mexico stoot door. Zuid-Korea liever, moet hopen dat het bij de beste derde zit. Nog afgelopen nacht konden Brazilië en Marokko zich plaatsen. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Schotland eindigt derde en moet dus nog afwachten. En ook Zwitserland en Canada gaan door. Bosnië eindigt derde in die groep. Bij de Rode Duivels is verdediger Nathan Ngoy voor 1 wedstrijd geschorst, na zijn rode kaart tegen Iran. Hij mist dus het cruciale duel van overmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Wellicht zal Arthur Theat hem vervangen. Het is nog niet duidelijk of Jeremy Doku kan meespelen. Hij trainde gisteren voorzichtig weer mee met de Rode Duivels, na enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om bij de bevalling van zijn vrouw te zijn. En de kans dat Hans van Aken mag starten lijkt wat groter te worden. Hij sprak gisteravond met de pers. Van Aken blijft positief na de 2 gelijke spelen van de Duivels op het WK.
6: Eerst is het altijd leuker als ze positief over u babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich daar proberen een beetje toch van af te sluiten. En te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen, om mijn steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die keuze bij de bondscoach.
3: We krijgen een zonnige en hete dag, maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt de kans ook op onweersbuien. Zaterdag zon, later meer wolken en kans op onweer, tot 37 graden. Zondag hetzelfde weer en tot 35 graden.

0: resultaat, abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
6: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen. Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalse Steenweg 284, Paal, Beringen.
5: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Je moet er u in stellen, hè. I don't care what they say, it is my life. Billy Joel. Ja, maar het is waar, als je er niet content van bent, dat is zeer jammer. Maar je kunt het niet weergeven, hè. Je moet er uw plan een beetje mee trekken, hè. Dat doen wij ook, hè. Tot 9 uur. Dit is de radio en karaoke show. Zit ze er soms wat naast? Doorgaan, hè. Vooral doorgaan, hè. Hier ben ik dan, DJ. Doe die maar een keer. Het is Wilco.

Het was een mooie poging in Nederland door Wiltura, maar lukken, dat was wat anders. Hier ben ik dan DJ. Albert Hammond, al flink in de 80, die heeft het nog eens over hoe hij de pijp wil uitgaan. I don't wanna die in an air disaster. The engine.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

draaien aan het wielenke. Turn the beat around. Vicky Sue Robinson, de 70s. Op Radio Demerstad, later nog eens overgedaan door Gloria Estefan. Ik zeg het er maar bij, hè, voor de kenners. Je moet dat niet onthouden. Hè. Dat soort dingen vragen we niet op de examens. Hoe is het met de zomer van 2026? Te warm, te koud? Ja, het is altijd iets met een zomer. Hè. Perfecte zomers zijn moeilijk te vinden. Dit is Spargo. Hip, hop en hop.

Wayne Wade en Lady. Er zijn toch een pak liedjes die gaan over ladies en baby's en over de vrouwen. Hè? Indien al die mannen eerlijk zouden zijn die al die liedjes zingen, dan zouden we er de helft minder hebben, hoor. Ja, maar, ja, ja. Showbiz, ik mag er niks over zeggen. Hè? Ik zwijg als een graf, hè? Maar... Dat is alles wat ik zeg. Hè. Dit is Nova Star op Radio Demerstad in het Festival der Vlomingen en Wrong. She

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je, vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

Kijk eens aan, zie. Benny Nijman van onze afdeling Ambetantrikken en andere koppige duivels. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Nee, begin er niet aan. Het heeft geen enkele zin. Het wereldnieuws komt eraan na nog een stukje Français van Bandolero. Het is de Paris Latino.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het KMI kondigt voor morgen code rood af in de provincies Limburg en Luik, omdat het daar tot 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat het KMI naar code rood gaat in ons land. Weerman David de Hinaal.
4: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
3: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid raadt aan om genoeg water te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra op te letten voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Regeringspartij CD&V pleit voor een verplicht babyalarm in auto's, zodat kindjes, zeker met deze hitte, niet vergeten worden, wat dramatisch kan aflopen. In Italië is zoiets al verplicht. Nu hoort Kamerlid Tine Gielis van CD&V.
5: Dat gaat over een systeem dat men installeert op het kinderstoeltje en dat dus werkt op basis van het gewicht van het kindje. Dus als de deur dicht gaat, dan gaat er een alarmsysteem af bij mama of papa die de wagen verlaat of bij alle personen die geactiveerd staan in het systeem.
3: Zo'n babyalarm kost nog geen 60 euro. 2 dagen geleden stierven nog 2 jonge kinderen in Frankrijk toen ze werden achtergelaten in de auto. Er zijn al zeker 32 doden geteld na de dubbele aardbeving in het noorden van Venezuela. Er vielen ook meer dan 700 gewonden, dat meldt de interim-president. Het gaat om een eerste balans, want de dodentol kan snel oplopen. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er waren ook al 20 naschokken. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De noodtoestand in Venezuela is ook uitgeroepen. Hugo Broos schrijft geschiedenis op het WK voetbal. Zijn Zuid-Afrika staat voor het eerst in de tweede ronde nadat het zijn laatste groepswedstrijd won tegen Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt daardoor knap tweede, goed voor een rechtstreeks ticket voor de 16e finales. Je hoort een fiere Hugo Broos.
6: It was an emotional moment, really. Not only because we won the game, because we were in the second round, but also for me. Probably it will be one of my last games of my career. And when you can end a career like I had on this way, I think every coach dreams of it.
3: Ook groepswinnaar Mexico stoot door, net als Brazilië, Marokko, Zwitserland en Canada. En Schotland, Bosnië en Zuid-Korea kunnen nog doorstoten, als ze bij de beste derdes zijn. En bij de Rode Duivels is verdediger Nathan Ngoi voor 1 wedstrijd geschorst, na zijn rode kaart tegen Iran. Hij mist dus het cruciale duel van overmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Wellicht zal Arthur Theat hem vervangen. En het is niet duidelijk of Jeremy Doge kan meespelen. Hij trainde gisteren voorzichtig weer mee met de Duivels na enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om bij de bevalling van zijn vrouw te zijn. We krijgen een zonnige en hete dag, maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk zelfs tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op onweersbuien. Zaterdag zon, later meer wolken en kans op onweer. Tot 37 graden dan. Zondag hetzelfde weer en tot 35 graden.
7: En wat nu?

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19. Tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Je hoort nog eens wat.
8: Dit is Demerstad. Hier hoor je thuis.

Hoe zit dat hier? Hoe zit dat hier met onze? Vertel het eens. How about us and champagne? Dat is de naam van het groepje, hè? Champagne, champagne. Daar denk je niet aan, hè, bij dit liedje. Je denkt bij champagne aan andere dingen, toch? Ik zeker. Bent u ook een champagne-drinker of gaat u meer voor cava's en spumante en wat is het allemaal? Zeg, doe dat niet, hè. Ga gewoon voor champagne, hè. Kom aan. Ons geld moet toch op, hè.

De zomer door op Radio Demerstad met al je favorieten en de Eagles horen daar ongetwijfeld bij. Geef maar toe, The Lying Eyes. En wat dacht je van Lionel Lovitch? The Lucky Number. Yeah.

Put a little love on me van de Delegation. En ik weet niet of uw oortjes zo verfijnd zijn. Dat was een Britse disco-soul-band en dat klinkt toch altijd nog net wat anders. Nog net wat fijner vind ik dan de Amerikaanse, maar... Dat is waarschijnlijk voor kenners. Hè? Bent u een kenner? Voilà, dan hebt u het gehoord, ja. Reparata en de Delrons. Klinken, repareren en de vrouwen amputeren. I am the captain of your ship.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De nummer 1 in Classic Hits. Radio Demerstad.

mij kwijt. Dat is mooi, ja, dat is mooi. Even aan uw moeder vragen en niet altijd zeggen dat ze alleen maar kan zagen. Ze kan dat, hè, daar niet van, maar je mocht er ook iets aan vragen. Voilà, en bloem. Dit is Radio Demerstad, het festival der Vloemingen. Het blijft a sweet little mystery, jawel. Het is wet, wet, wet.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. De

De kern van uw bestaan in de komende 3 minuten is heel eenvoudig. Meezingen met de Dire Straits over een vrouw die boeken schrijft en op televisie komt. Speciaal, hè? De Lady Writer.

0: The Beatles, We Can Work It Out. De mensen die willen werken, dadelijk na 9 uur, de classics at work. En zij die niet willen werken, die kunnen om 9 uur opnieuw in hun bed kruipen.
1: Syndroom

Judas zegt het zoals het is. We zijn maar tijdelijke passanten. We gaan de wereld niet veranderen. Denk daar maar eens over na. Ça va pas changer le monde. Ik moet er zelf ook over nadenken, want heeft het dan wel zin dat ik morgenochtend om 7 uur aan een nieuw festival begin? Zijn de vragen des levens. Enfin, ik laat er u mee achter met al die problemen en ik wens u toch een fijne dag. En tot morgen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Minder dan 1 op de 3 leerlingen in het 6e leerjaar haalt de eindtermen voor wiskundige problemen oplossen. Zoals vraagstukken, maar ook veel moeilijkere dingen. Amper 29% slaagt daarvoor. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen. De laatste jaars in de lagere scholen mocht hij die voor het eerst invullen. Voor meetkunde halen 7 op de 10 leerlingen de einddoelen wel. Net als voor begrijpend lezen. Het KMI kondigt voor morgen code rood af in de provincies Limburg en Luik, omdat het daar tot 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat het KMI naar code rood gaat voor hitte in ons land. Weerman David De Henaal.
4: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
3: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid raadt aan om genoeg water te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra op te letten voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Regeringspartij CD&V pleit voor een verplicht babyalarm in auto's, zodat kindjes, zeker met deze hitte, niet vergeten worden. Want dat kan dramatisch aflopen. In Italië is zoiets al verplicht. Je hoort Kamerlid Tine Gillis van CD&V.
5: Dat gaat over een systeem dat men installeert op het kinderstoeltje. En dat dus werkt op basis van het gewicht van het kindje. Dus als de deur dicht gaat, dan gaat er een alarmsysteem af bij mama of papa die de wagen verlaat. Of bij alle personen die geactiveerd staan in het systeem.
3: Zo'n babyalarm kost nog geen 60 euro. 2 dagen geleden stierven nog 2 jonge kinderen in Frankrijk toen ze werden achtergelaten in de auto. Al maar meer Belgen hebben een tweede woning. Vorig jaar al meer dan 900.000, of zowat 15.000 meer dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers voor de leningen bij BNP Paribas Fortis. Meer dan 9 op de 10 leningen dienden voor een tweede verblijf in eigen land, vooral aan de kust of in de Ardennen. En nog opvallend, we kopen al maar vroeger een tweede woning. Belgen zijn nu gemiddeld 42 jaar. En er zijn al zeker 32 doden geteld na de dubbele aardbeving in het noorden van Venezuela. Er vielen ook meer dan 700 gewonden, dat meldt de interim-president. Het gaat om een eerste balans, want de dodentol kan snel oplopen. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er waren ook 20 naschokken. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De noodtoestand in Venezuela is ook uitgeroepen. Opnieuw volop zon vandaag en maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Later is er ook plaatselijk kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later kans op onweersbuien, tot 38 graden dan. En zondag wordt het wat frisser, tot 30 graden. Ook dan is er na de middag kans op een onweersbui.

David Bowie. Hij werd in die tijd de chameleon van de popgeschiedenis genoemd. En eigenlijk nu nog altijd, hè. Maar dan zou je de link kunnen leggen naar de schilderkunst en denken dat hij een drieluik had gemaakt in het begin van de jaren 80. Modern Love, Let's Dance, Blue Jean. Ach ja, allez, pak die een China Girl er ook nog bij. Dan heb je 4 op het rij. Dankjewel Rudy voor de aangename ochtendspits. Het supermarkt Jumbo roept dus het hondenvoer. Jumbo stoofpotje met lam, pasta en groenten terug naar de winkel. Daar hebben we het eerder deze week al over gehad. Omdat er mogelijk stukjes plastic in dat blikje zitten. Demerstad brengt de verhalen op de werkvloer die ons wel allemaal aanbelangen. Dus kom binnen en zet u. Tot 11 uur zijn er arbeidsvitamine. Met inhoud en met een gulle lach.

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
5: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricisten met verstand van zaken.
6: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

classics op de werkvloer op donderdag voormiddag. Ja, met heel veel plezier hoor. Niels Sedaka komt eraan. Martha Reeves en de Vandellas. Met het nummer dat eigenlijk in de jaren 80 meer bekend werd door Mick Jagger en David Bowie. Dancing in the Street. Weet je nog wel? En Mutt met Dynamite. Mannekes, wat een hit was dat, hè? En de verhalen over ondernemers en handelszaken. Een hele goede morgen en welkom op de werkvloer, thuis of in de wagen. Kijk, ken jij Chris? Chris van Punto Café in Leuven, in dit Brusselse straat, is hij nu met een nieuwe zaak begonnen. En heeft hij Georges genoemd. En Georges... George, dat is de naam van zijn hond. Vorige zondag zijn 30 moedige wielertoeristen begonnen aan de Col du Vélo. Dat is een tour die ze gaan maken richting Parijs. Als een eerbetoon aan Lucien van Impe. Want het is 50 jaar geleden dat hij de Ronde van Frankrijk won. Hier

0: Je hoorde zijn stem daar straks al met China Girl. David Bowie met een persoonlijke hit uit 1983. Maar 2 jaar later maakte hij samen met Mick Jagger van de Rolling Stones een cover van deze Dancing on the Street. Origineel komt het uit 1964.
1: De werkvloer.
0: Chris, die je kent van Punto Café in Leuven, is in de Brusselse straat met een nieuwe zaak begonnen. George heet de nieuwe horecazaak. En George die staat voor Franse elegantie, kwaliteitsproducten en een gezellige sfeer. Ja, want Chris vindt, mensen moeten kunnen genieten van de rust en van hun koffie. Ze moeten kunnen tijd nemen. De zaak is vernoemd naar de hond van Chris, George, in de Brusselse straat dus. En wie geluk heeft, die wordt warm ontvangen met wat welkomstlekjes van de schattigste hond van Leuven.
1: De werkvloer.
0: Koffiemerk Ray & Jules opent deze zomer in Haasrode een zonnebranderij en een testsite voor hernieuwbare koffiebrandtechnologie. De Zero Emission Roasting technologie vermindert CO2-uitstoot wereldwijd. Ja, het bedrijf uit Haasrode groeit heel snel, bouwt aan een internationale community en wil op hernieuwbare energie inzetten. In Haasrode bij Leuven opent koffiemerk Ray & Jules deze zomer dus die zonnebranderij, die tegelijk dienst doet als een internationale testsite voor koffiebrandtechnologie op hernieuwbare energie.
1: De werkvloer.
2: Classics at Work.
1: Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow, 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je hart.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

In een originele versie, 1963 was dat. Later, begin de jaren 80, ruim 20 jaar later toch wel, maakte Suzy Quatro er nog een cover van. Vorige zondagmorgen zijn 30 moedige wielertouristen begonnen aan de Col du Vélo Tour 1976. Dat is een eerbetoon aan Lucien van Impe, die 50 jaar geleden de Ronde van Frankrijk won. Ze zijn vertrokken vanuit Leuven en dat gaat zo richting Parijs nu, over Alpe d'Huez en langs heel veel andere punten uit de bekende Ronde van Frankrijk. Ja, ze doen 4000 kilometer met het fietsje. Ze verzamelen geld in voor Healthy Heart Fund. Dat is een organisatie vanuit de KU Leuven. De tocht die eindigt op 3 juli in Parijs. En dan kan uiteraard alle aandacht gaan naar de echte Ronde van Frankrijk. Zometeen het nieuws van bij ons. Heel dicht bij huis. En dat krijg je van Chris hier bij Radio Demerstad. Kennen we deze

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Londen start met een nieuw project om nieuwe ondernemers te ondersteunen en tegelijkertijd de leegstand in de stad aan te pakken. Meer dan 14% van de handelspanden in Londen staat leeg. De stad wil die een nieuwe invulling geven door nieuwe ondernemers aan te moedigen en aan te trekken en te ondersteunen.

0: Dat doet landen onder meer met heel wat subsidiemaatregelen en een promotiecampagne. Vanaf nu starten 80 crèches in Vlaanderen en Brussel met nieuwe leerwerktrajecten die zij-instromers moeten voorbereiden op een job in de sector. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet wil zo het personeelstekort in de kinderopvang aanpakken. Zo voorziet jaarlijks een budget van €250.000 per opvanglocatie. In Limburg starten voorlopig 4 kinderdagverblijven met het traject, waaronder de Hummeltjes in Hasselt.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers in Venezuela. Er zijn wel 170 Belgen in de gevarenzone. Dus ze volgen de situatie daar op de voet op. In het noorden van Venezuela vielen al zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden bij 2 zware aardbevingen. Maar die tol kan nog veel zwaarder worden. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere huizen en gebouwen ingestort. De president heeft ook de noodtoestand afgekondigd. Door de hitte kunnen ze in het Sint-Lucas ziekenhuis in Gent geen operaties uitvoeren. Het systeem waarmee ze de patiëntendossiers invullen draait op een server in Parijs en die is oververhit. Woordvoerder Josse Abrahams.
3: De gevolgen daarvan zijn dat wij dus geen informatie hebben, medische informatie van de patiënt, waardoor we eigenlijk geen ingrepen kunnen doen. Dat zou onveilig zijn en daardoor moeten we tijdelijk eigenlijk de geplande opnames, operaties en zo, moeten we die uitstellen. Wat ook een van de gevolgen is dat wij ons losgekoppeld hebben van de onder- en 12-centrale en de lucht.
2: De geplande consultaties kunnen wel doorgaan. En al maar meer Belgen hebben een tweede woning. Vorig jaar al meer dan 900.000, of zowat 15.000 meer dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers voor de leningen bij BNP Paribas Fortis. Meer dan 9 op de 10 leningen dienden voor een tweede verblijf in eigen land, vooral aan de kust of in de Ardennen. En nog opvallend, we kopen al maar vroeger een tweede woning. Belgen zijn nu gemiddeld 42 jaar. Opnieuw volop zon vandaag en maximaal tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Later is er ook plaatselijk kans op een onweersbui.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het was nog eens rock'n'roll in het begin van de jaren 80. De eerste grote hit van de Stray Cats was dat Runaway Boys. Classics
1: at work. Dirk Smits van 9 tot 11.
0: Dankjewel Chris om ons bij te praten over de actualiteit uit onze regio. Donderdag 25 juni, vorige zondag, zijn dus 30 moedige wielertoeristen op weg getrokken naar Parijs. Ze hopen daar aan te komen op 3 juli. En dan kunnen ze misschien daar ook nog een ritje mee pakken van die Ronde van Frankrijk. Wij zitten op de werkvloer nog tot 11 uur met al die classics, zoals deze van de Kings.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni, koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Govaerts Groep.
6: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Haarlem en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Haarlem, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
7: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereld op docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

zomer staat eraan te komen. En ook de zomer van 10 om te zien. 14 en 15 juli zijn er weer opnames. Maar dus nu op het Epernayplein in Middelkerke. Niet meer aan de rotonde in Westende. Maar ook gedurfd, hè. De nieuwe single van Meteor zal daar voorgesteld worden. Nooduitgang is de titel. We gaan daar straks eens over praten. Want we zitten nu toch in de koffiecorner. Met muziek van Earth, Wind & Fire. Met Fleetwood Mac. En dit is No Doubt. Don't Speak.

Fleetwood Mac bij Radio Demer staat op donderdag voormiddag. Heerlijk terugblikken naar het eind van de 80s en Everywhere. Meteor, onze Joris, hij laat weer van zich horen. Heeft een nieuwe single uit. Nooduitgang heet hij. Het liedje is geïnspireerd op het verlies van een vriend door zelfdoding. Als jij met zwarte gedachten zit, dan heb je behoefte aan verbinding. Aan mensen om je heen die je steunen, die je door die zwarte periode trekken en die daar ook begrip voor tonen. Meteor hoopt dat het liedje mensen zal aanzetten om tot dialoog te gaan met die personen, om in gesprek te gaan en begrip daarvoor te tonen. En weten dat er altijd iemand is die luistert, want de zelfmoordlijn 1813 bestaat in Vlaanderen. En je kan altijd terecht uiteraard, telefonisch of via de website zelfmoordlijn1813.be. Maar weet dat je ook kan chatten, hè? Elke dag van 5 uur 's avonds tot middernacht. Allemaal anoniem.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

is intussen 26 jaar geleden dat Tom Jones ons wist te verrassen met dit liedje. Ja, het was een echte verrassing. Sex Bomb. Het Hopfield Bierfestival het komende weekend in Diest is uitgebreid. Er zijn muziekoptredens, er is eten en drinken en er zijn heel veel activiteiten voor het gezin. Bezoekers kunnen daar dit weekend genieten van diverse bieren, culinaire combinaties, er is dus live muziek en heel veel activiteiten voor de kinderen. Onder andere blueslegende Roland van Kampenhout gaat dit weekend langskomen. Het Hopfield Bierfestival aan de Citadel in Diest. Andere activiteiten voor het komende weekend, die staan op onze agendapagina www.radiodemerstad.be.

0: Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens en Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

Stokpaal. De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpaal. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

Eerbetoon aan Lucien van Impe. 50 jaar geleden won Lucien de Ronde van Frankrijk. En Chris die heeft in de Brusselse straat in Leuven een nieuwe zaak begonnen. Punto Café, daar kennen we Chris van, maar nu heet het Georges. Het is genoemd naar de hond van Chris. Zeg, blijf aan de lijn, hè. Er is nog altijd lunchradio tussen 12 en 2. Er is deze namiddag siesta met Jan. Maar er is nu eerst het aperitief met Kurt. Een hele fijne donderdag.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Sportcentrum Carteria in Diest is op zondag 5 juli opnieuw het decor voor de Limbeurs. Een van de grootste beurzen voor aquarium, terrarium en vijverliefhebbers van Europa. Tijdens de 34e editie kunnen bezoekers tussen 10 en 15 uur terecht bij talrijke standen van liefhebbers, kwekers, handelaars en fabrikanten. Er zijn aquariumplanten, vissen, terrariummateriaal, vijverartikelen en andere benodigdheden te koop of te ruil. De organisatie verwacht 1000 bezoekers. Volwassenen betalen 7 euro toegang, kinderen kunnen gratis binnen. Er is gratis parkeergelegenheid voorzien aan Sportcentrum Carteria in de Kluisbergstraat. Het gemeentebestuur van Alken en netbeheerder Fluvius zoeken locaties voor extra elektriciteitscabines. De komende jaren moeten er in de gemeente tientallen bijkomen om het elektriciteitsnet klaar te stomen voor de toename van elektrische wagens, zonnepanelen en warmtepompen. Volgens de gemeente is die uitbreiding nodig om voldoende

0: capaciteit te hebben. De oproep is duidelijk. Denk, plan en bouw mee aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet in Alken. Een elektriciteitscabine neemt slechts een beperkte oppervlakte in. Installatie is 2,7 bij 3,5 meter en komt op een perceel van 5 op 6 meter. In eerste instantie wordt gekeken naar locaties op openbaar domein, zoals bermen, pleinen en groenzones. Maar ook integratie in nieuwe bouwprojecten is een mogelijkheid.
1: Demerstad, Wereldnieuws.
2: Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's. De loonkloof duikt dus daar al op. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Professor Petra Foubert legt uit.
3: Een vermoeden hier is dat het wellicht niet gaat over directe discriminatie. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk in België. Werkt men trouwens ook heel sterk met Barimas. Wel dat binnen een bepaalde sector die mannelijke jobstudenten wellicht andere functies invullen dan vrouwen. En dan wellicht de functies die beter betaald zijn.
2: In een restaurant werken mannen bijvoorbeeld vaker als kok, vrouwen eerder als afwasser of opdiener. Er loopt een onderzoek naar jobstudenten bij de politie in de zone Rivierenland. Dat is onder meer Mechelen en Willebroek. Volgens de krant De Morgen zouden studenten PV's opgesteld hebben, onder meer voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken. Dat mag niet, alleen echte agenten mogen dat doen. Normaal zet de politie alleen jobstudenten in voor papierwerk. En discussie tussen Amerikaans president Trump en NAVO-baas Rutte tijdens een persmoment in het Witte Huis. Trump haalde opnieuw uit naar zijn NAVO-bondgenoten. Die hebben de VS niet geholpen in Iran. En ze betalen nog altijd te weinig aan de NAVO, zei hij. Rutte reageerde dat hij de teleurstelling van Trump kan begrijpen, maar dat de lidstaten echt wel hun deel hebben gedaan of nog aan het doen zijn. Volop zon en tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er een onweersbui vallen.

Radio Lemestad, goedemorgen met Elton John en Crocodile Rock. Ja, ja, ja, je weet het onderhand wel. Hè? Tussen 11 en 12 is dit weer aperitief. Cole and the Gang zit in dit weer level 42. En Gary and the Pacemakers.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be. Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
4: Wacht eens, wat is dat ding?
5: Instappen.
4: Frameloze deuren. En dat scherm.
5: Gordel om.
4: Hoeveel pk heeft dit ding?
5: Genoeg.
4: En waar kan ik er een vinden?
5: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
6: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

0: Altijd feest met Cool en The Gang Celebration. Rob de Nijs daarvan nog. En de waarheid als een koe. Het werd zomer. Dit is Radio Themerstad. Racy komt eraan zo dadelijk met Lay Your Love van hier. Hebben we nog een aantal informatiefjes. Straks eerst onder meer nog. Dit is Some Broken Hearts Never Mend. En dat komt van Telly Savalas.
1: Coffee Black.

Zaterdag aanstaande 27 juni om 12:30 begint aan de terreinen van VC Bekkenvoort een darts-toernooi. Om 18:00 gaat een karamellenloop van start voor kinderen tussen 1 en 7 jaar. Om 19:30 in de avond dan vertrekken de loopwedstrijden over 5 en 9 kilometer. En het geheel wordt om 20:45 afgerond met een optreden van VC De Gies. En een dagje later, zondag 28 juni, wordt in Tieltwingen de grote prijs Jacobs Verwarming verreden met start en aankomst aan school Het Hageland voor de categorie Dames Jeugd. Radio Demmer staat vandaag op donderdag met Barry White, die eraan komt zo dadelijk. What am I gonna do with you? Na dit hier van Koen Wouters en Clouseau. Hello.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

geboren in New York City in 1953. Dat was Pat Benatar met een van haar dikke hits, Love is a Battlefield. Een nummer uit 1983 die wij nog eens draaiden hier bij Radio Demerstad. Straks komt Petula Clark eraan, Kiss Me Goodbye. Wel, het is hier nog niet helemaal afgelopen. Ik heb onder meer eerst nog dit hier van Bucks Fizz en The Land of Make-Believe.

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodie-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
2: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: Volg ons op Facebook.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

was dat niet met onder meer Lou Rawls, de man die nog kent van See You When I Get There, de Philadelphia International en Let's Clean Up the Ghetto. Tot morgen allemaal, dan doen wij het voor het laatst deze week tussen 11 en 12 met onder meer de ingrediënten voor het aperitief van de week. Ik laat u met onder meer Johnny Hates Jazz en een van zijn dikke hits, deze Shattered Dreams. Tot morgen, 11 uur. So

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Voor het eerst schrapt een hogeschool in Vlaanderen de bachelorproef. Dat is een soort eindwerk van je opleiding. Volgens de Odyssee Hogeschool mist de proef zijn doel. Directeur Anne-Martin.
4: We waren al een tijdje zoekende hoe dat we met AI omgingen gaan, ook in de evaluatie van de bachelorproef, omdat we het heel moeilijk vonden om te ontdekken wat hebben ze nu zelf echt effectief gemaakt en wat is door AI gemaakt. Andere reden is ook meer inhoudelijke reden, waar we merkten dat het niet altijd voor een student ook heel tastbaar was wat ze nadien in de praktijk met dergelijke vaardigheden nog gingen doen.
3: In de plaats moeten studenten wel een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere hogescholen zijn aan het bekijken of ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's. De loonkloof duikt dus daar al op. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Professor Petra Foubert legt uit.
5: Een vermoeden hier is dat het wellicht niet gaat over directe discriminatie. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk in België. Werkt men trouwens ook heel sterk met Parimas. Wel dat binnen een bepaalde sector die mannelijke jobstudenten wellicht andere functies invullen dan vrouwen. En dan wellicht de functies die beter betaald zijn.
3: In een restaurant werken mannen bijvoorbeeld vaker als kok, vrouwen eerder als afwasser of opdiener. Er loopt een onderzoek naar jobstudenten bij de politie in de zone Rivierenland. Dat is onder meer Mechelen en Willebroek. Volgens de krant De Morgen zouden de studenten PV's opgesteld hebben, onder meer voor

0: fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken. Dat mag niet, alleen echte agenten mogen dat doen. Normaal zet de politie alleen jobstudenten in voor het papierwerk. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers in Venezuela. Er zijn wel 170 Belgen in de gevarenzone, dus ze volgen de situatie daar op de voet op. In het noorden van Venezuela vielen al zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden bij twee zware aardbevingen. Maar die tol kan nog veel zwaarder worden. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere huizen en gebouwen ingestort. De president heeft een noodtoestand afgekondigd. En in Brussel is de eerste winkel van beautyketen Sephora geopend in ons land. Die is superpopulair, vooral bij jongeren. Meer dan 100 fans stonden voor de opening al aan te schuiven.
1: Dit is voor ons zo cool en belangrijk. We moesten altijd naar het buitenland gaan, dus dat nu in België is gewoon echt historisch. Ja, gewoon merken wat je hier niet hebt.
2: Ik was al een paar keer naar Frankrijk geweest, speciaal voor die producten. Dus ja, ik ben heel blij dat het nu in België is.
0: Sephora is populair omdat ze exclusieve make-up verkopen van celebrities, zoals Selena Gomez of Lady Gaga. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er een onweersbui vallen. Zaterdag eerst zon, later kans op onweersbuien. Tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en rond 30 graden.

0: ABBA en Lay All Your Love On Me. Nee, zoveel essent zijn we niet. We zijn al erg blij dat u er weer bij bent op deze donderdag. De middag gaat beginnen bij Demerstad. Voor zij die aan tafel gaan, smakelijk eten.
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: En Johan Verminnen. En die leidt ons onmiddellijk rond in zijn stad in Brussel. En we beginnen

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen.

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffe Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffe Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffe. Alle info op schaffeclassic.be.
2: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Brian Ferry, ja, dat is die van Roxy Music. Een uitstapje gemaakt voor eigen rekening. En meteen een schot in de roos. Dat was Let's Stick Together. Nummer dat we allemaal hebben meegezongen halverwege de jaren 70. Vanavond tussen 18 en 21 uur houdt de Oldtimer Club van Sint-Truiden een zomerontmoeting op de Veemarkt. Je krijgt er old- en youngtimers te zien en de toegang is gratis.

De popcorn en retro van weleer wel, dan hadden we u vandaag weer een plezier gedaan met deze van Jimmy Justice en Ain't That Funny. Het is een drukke donderdag, want vanavond om 20 uur staat het piano trio Syncardia op het podium in de loods in Aarschot. Hun muziek is een fusie van pop, rock, jazz en funk met soms een kleine klassieke ondertoon. Toegang is gratis. En wij houden het bij Italiaanse muziek, want dit is Umberto Tozzi.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

De Pasadena's en meezingen en vooral dansen met Tribute. Een druk weekend staat voor de deur. Ik heb een heleboel activiteiten die we nog moeten meegeven aan u. Zo kan u zondag aanstaande 28 juli om 13:30 vertrekken aan de kerk van Messelbroek voor een gratis fietstocht van 30 kilometer richting Rillaar, Gelrode en Houwaard. Na een tussenstop al daar wordt de terugtocht hervat of aangevat. U moet dus met de fiets terugkomen, niet met de wagen. Dit is Stay.

0: maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte

Congratulations aan Cliff Richard aan het eind van het eerste uur van de middag. Voor zij die nu pas aan een middagpauze beginnen, laat het u vooral smaken. Wij komen na het nieuws bij u terug. Tot zo!

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al minstens 164 lichamen geborgen. Bijna 1000 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. De reddingsacties zijn nu volop aan de gang. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7. Het zijn de zwaarste in meer dan 120 jaar in het land. Voor het eerst schrapt een hogeschool in Vlaanderen de bachelorproef. Dat is een soort eindwerk van je opleiding. Volgens de Odyssee Hogeschool mist de proef zijn doel. Directeur Anne Martin.
4: We waren al een tijdje zoekende hoe dat we met AI omgingen gaan, ook in de evaluatie van de bachelorproef, omdat we het heel moeilijk vonden om te ontdekken wat hebben ze nu zelf echt effectief gemaakt en wat is door AI gemaakt. Een andere reden is ook een meer inhoudelijke reden, waar we merkten dat het niet altijd voor een student ook heel tastbaar was wat ze nadien in de praktijk met dergelijke vaardigheden nog gingen doen.
3: In de plaats moeten studenten wel een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere hogescholen zijn aan het bekijken of ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Meer dan de helft van de Vlaamse jongeren heeft stress om geldzaken. Ze zijn vooral bang om zonder te vallen door foute keuzes te maken. Vooral vrouwen en alleenstaanden. Dat blijkt uit een onderzoek van mijnvergelijker.be. Experte Sarah van Wezenbeek.
5: Als je geen grip op je budget hebt, dan kun je heel snel het gevoel hebben dat je de controle kwijt bent. Hè. Geldzorgen zijn vaak een grote bron van stress. Hè. En die kunnen dan uiteindelijk ook leiden tot aanhoudende stress. En dat heeft dan een impact op ons persoonlijk leven, op ons persoonlijk welzijn, hè, maar ook op ons werk bijvoorbeeld.
3: Je kan die stress verminderen door een lijst te maken van je kosten en te schrappen wat je amper of niet gebruikt. Mannen melden 5 keer vaker gevallen van sextortion dan vrouwen, waarbij slachtoffers gedwongen worden om te betalen, anders dreigen afpersers ermee om naaktfoto's van hen te verspreiden. Dat meldt het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. In totaal melden vorig jaar meer dan 120 mannen sextortion. Het instituut vreest dat veel slachtoffers niks melden. Amerikaans president Trump heeft het congres om extra geld gevraagd voor de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 60 miljard euro,

0: onder meer om de munitievoorraden aan te vullen. Trump vraagt ook nog eens 12 miljard om de Amerikaanse boeren te steunen en de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. En op het WK voetbal heeft sterspeler Neymar voor het eerst in bijna 3 jaar nog eens meegedaan bij Brazilië. Hij sukkelde lange tijd met zijn kuit, maar kreeg gisteravond een kwartier in de laatste groepswedstrijd tegen Schotland. En na de match waren er tranen bij Neymar. Brazilië won met 3-0 en gaat als groepswinnaar naar de tweede ronde. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet, tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er ook een onweersbui vallen. Zaterdag eerst zon, later opnieuw kans op onweersbuien, tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en rond 30 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Het fenomeen Michael Jackson, al zaten er een paar donkere kantjes aan. Dat was de Smooth Criminal aan het begin van deze tweede uur van de middag op donderdag. Voor zij die nu pas aanschuiven, laat het u vooral smaken. Want ik moet me alweer richten naar de mensen die op de werkvloer staan en ook daar naar Demerstad luisteren. Een goede middag overigens.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: 20 jaar Zelem zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola, de zon in je haar.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Gies Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocon, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
0: Klein Duimpje in Veerle Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

be magic. Nee, toveren doen we niet. We houden het bij muziek brengen op de frequenties van Demerstad. Dat was Donna Summer. Momenteel is het Balanske in Tieltwing op zoek naar extra begeleiders vanaf september. Het Balanske organiseert vrije tijdsactiviteiten voor personen met een beperking. Wie interesse toont, kan best contact nemen met het Balanske. En vraag daar dan naar Kelly, want zij organiseert dit alles.

Het was nog wel eens wat, hè, in 1988 toen ze op de proppen kwamen met een duet. Tina Turner en David Bowie. Dat was Tonight. Niet Tonight, maar deze middag nog. Een nummer uit 1974. Dit is

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

met de nacht? Ik denk het niet, hè? Dat is puur toeval. Waiting for Tonight, dat was Jennifer Lopez. Zondag aanstaande om 11 uur beleef je aan de Sint-Martinus-scholen in Herk de Stad het WK loopfietsen voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Inschrijven kan via Vrije Tijd Herk de Stad. Dat moet wel wat speciaals zijn. We zitten

0: of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

Demis Roussos, Forever and Ever. Ja, wij komen elke middag weer terug bij Demis Tot, maar of dat dan Forever and Ever is, daar durven we aan te twijfelen. Maar we doen ons best en we blijven doorgaan. We sluiten vandaag af met de Bee Gees en Tragedy. Nee, morgen gaat het niet tragisch beginnen. Morgen beginnen we weer goed geluimd na 12 uur. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Podiumbouwer Stagico uit Haagt is de Vulca-gangmaker voor dit jaar. Het Vlaamse netwerk van ondernemingen reikt die prijs elk jaar uit aan een bedrijf per provincie dat een uitzonderlijke prestatie levert op vlak van innovatie, duurzaamheid en creativiteit. En aan al die criteria voldeed Stagico volgens de jury het meest van alle genomineerden. Want het bedrijf dat nog steeds in de regio Oost-Brabant gevestigd is, meer bepaald in Haagt, is uitgegroeid tot een wereldwijde speler die podia bouwt voor de allergrootste sterren. En dat doen ze al heel lang. En dan naar Limburg. Steeds meer inwoners uit Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren vinden hun weg naar de Digibank voor hulp met smartphones, computers en online toepassingen. Sinds de opstart in 2023 maakten al meer dan 5000 mensen gebruik van het aanbod. Hoewel de Vlaamse en Europese subsidies eind juli aflopen, hebben beide gemeenten beslist om de dienstverlening verder te zetten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In de provincie Limburg is er overleg over de hitte. Het KMI kondigt daarvoor morgen code rood af, omdat het tot 40 graden kan worden. Gouverneur Jos Landmeters wil vooral klaar zijn voor als het erg zou worden.
5: We gaan samen zitten om te kijken wat zijn de gevolgen van die hitte, ook het onweer dat ermee kan gepaard gaan. En we gaan kijken hoe kunnen we de mensen het best begeleiden. Er zijn organisaties die zeggen van ja, kijk, wat kunnen wij doen? We gaan die mensen wat adviezen geven. We gaan ook zorgen dat de hulpdiensten klaarstaan om mensen bij te staan. Bijvoorbeeld ook met het voorzien van water.
4: Landmeters vraagt ook aan organisatoren van evenementen om maatregelen te nemen. Doen ze dat niet of niet genoeg, dan kan de provincie het evenement verbieden. In Frankrijk is opnieuw een kind gestorven in een snikhete auto. Het gebeurde in de buurt van Parijs. Een jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en was daar vastgeraakt. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Het Franse parket onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kinderen door de hitte in een auto. Zij waren 2 en 4. En de dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al minstens 164 lichamen geborgen. Bijna 1000 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. De reddingsacties zijn daar nu volop aan de gang. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7. Het zijn de zwaarste in meer dan 120 jaar in het land. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden. Na de middag kan er wel een onweersbui vallen.

0: Dat was Madonna met Like a Virgin, nummer uit 1984. Kwam van haar gelijknamig album. Het was haar tweede album en ze wou dat eigenlijk zelf gaan produceren. Maar die artistieke vrijheid kreeg ze niet van haar platenlabel. Ze ging dan samenwerken met Nile Rodgers en schreef ook zelf 6 nummers voor het album. En of het een succes werd, er werden van het album 21 miljoen exemplaren verkocht.
1: Van 2 tot 4... Siesta met Jan de Groot.
0: En wij zeggen nog even dankjewel aan Patrick van Laar voor de warme middag. En vanaf nu wordt het alleen maar warmer. Ja, ja, we weten waar we aan beginnen. Gelukkig staat er al een drankje klaar. In dit geval een glass of champagne. Dit is Sailor. Hele goede middag allemaal.

Sortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullis heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullis garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullis.be.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bij Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
7: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Het woordje Frans in deze siesta vandaag. Débranche, dat was Frans Gall. En daarvoor Randy Van Warmer met Just When I Needed You Most. En dan nu de feiten van de dag. We gaan terug naar 25 juni 1950. Toen bereikte de koningskwestie in België een absoluut kookpunt. Koning Leopold III keert terug uit ballingschap. En dat leidt tot zware politieke spanningen en stakingen in Wallonië. En in 1958, op 25 juni, wordt de luchthaven Brussels Airport geopend in Zaventem. De deuren openden voor passagiers, precies op tijd voor de wereldtentoonstelling, de zogenaamde Expo 58 in Brussel. En in 1998 lanceert Microsoft het voor heel veel mensen bekende Windows 98. En Slovenië en Kroatië die roepen de onafhankelijkheid uit. Dat gebeurde op 25 juni 1991. De twee republieken maken zich hiermee los van Joegoslavië. Het zou het begin betekenen van een serie oorlogen op de Balkan. Cuando

Een nummer geschreven door Chip Taylor en een grote hit geworden in 1966 voor The Trucks met Wild Thing. En daarvoor draaiden we Mike Brandt met Ma Prière. Ja, het weer. Het wordt weer al heet vandaag. Temperaturen tot 38 graden mogelijk. En morgen wordt het nog warmer, 40 graden. Maar dan in de loop van de namiddag en de avond is er kans op onweer. Zaterdag wordt het een beetje frisser, 38 graden. Maar ook dan in de namiddag en tegen de avond kans op onweer. En vanaf zondag wordt er verwacht dat perioden van regen en onweer vanuit Frankrijk ons land zullen binnenschuiven. Het wordt dan ook een beetje frisser, mogen we dat zeggen? 30 graden nog zondag. Jan de Groot. En nu een duet van Bill Medley en Jennifer Worms. Ze komen eraan met The Time of My Life.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het duo The Eurythmics, en die in 1983 deze plaat maakte. En dat betekende meteen hun doorbraakhit. Ze werden wereldwijd bekend, zelfs nummer 1 met dit nummer in de Amerikaanse hitlijsten. Dat was Sweet Dreams Are Made of This. En daarvoor Alexander Curly, helemaal niet aan te raden bij de huidige temperaturen. Nee, I'll Never Drink Again.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, een drankje kan je maar beter bij de hand houden. Als het zou kunnen, genieten van siesta in een hangmat buiten, ergens in de schaduw. En dan de muziek van Radio Demerstad erbij. Meer moet het niet zijn. We draaien de Pointer Sisters met Should I Do It? Jawel, uit 1981. En daarachteraan straks Lois Lane met It's the First Time. Goedemiddag.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op

Vele mensen zitten zichzelf soms af te vragen, wat doe ik hier op deze wereldbol? Wat is de bedoeling dat ik hier rondloop? Wel, bij deze is het helemaal duidelijk hoor. Born to be Wild, dat was Steppenwolf, nummer uit 1968. Het is al bijna 3 uur gaan worden, zometeen een update van het nieuws. Daarna gaan we gewoon door met Siesta. En nu nog Ellen Foley en We Belong to the Night.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Zo'n 20 jaar geleden, in 2006, werd in Veerle-Laakdal het standbeeld De Waleman opgericht. Ter gelegenheid van het jubileum slaan de Laakdalse werkgroep voor geschiedenis en heemkunde en de vrienden van Berchom de handen in elkaar. Met een unieke tentoonstelling brengen ze deze zomer een nagenoeg vergeten, maar historisch cruciaal beroep opnieuw onder de aandacht. De tentoonstelling, georganiseerd door de twee overkoepelende organisaties, is vanaf 5 juli tot en met 30 augustus dagelijks te bezichtigen in de kerk van Veerle-Heide aan de Zandstraat in Laakdal. Bezoekers zijn elke dag welkom van 9 tot 17 uur en kunnen makkelijk binnenwandelen via de automatische deur. De aanhoudende hittegolf weegt zwaar en dat voelen ze ook in Kortenaken. Om ouderen en kwetsbare inwoners te beschermen tegen de tropische temperaturen neemt het gemeentebestuur in Kortenaken een concreet initiatief. Vanaf nu stelt het OCMW een speciaal gekoelde ruimte open waar senioren even op adem kunnen komen. Wie de felle zon en de temperaturen wil ontvluchten kan de komende dagen terecht in het zaaltje van het OCMW aan Miskomdorp 1 in Kersbeek-Miskom. De ruimte is uitgerust met airco en ingericht als een veilige en frisse haven.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Ook vandaag sneuvelt het dagrecord. En daarmee is het de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. Het werd zo net 34,2 graden in Ukkel. Het vorige dagrecord is al 50 jaar oud. Gisteren sneuvelde het dagrecord ook al en ook morgen zal dat het geval zijn. Topoverleg in Limburg over de hitte. Het KMI kondigt daarvoor morgen code rood af, omdat het tot 40 graden kan worden. Gouverneur Jos Landmeters wil vooral klaar zijn voor als het erg zou worden.
5: We gaan samen zitten om te kijken wat zijn de gevolgen van die hitte, ook het onweer dat ermee kan gepaard gaan. En we gaan kijken hoe kunnen we de mensen het best begeleiden. Er zijn organisaties die zeggen van ja, kijk, wat kunnen wij doen? We gaan die mensen wat adviezen geven. We gaan ook zorgen dat de hulpdiensten klaarstaan om mensen bij te staan. Bijvoorbeeld ook met het voorzien van water.
4: Landmeters vraagt ook aan organisatoren van evenementen om maatregelen te nemen. Doen ze dat niet of niet genoeg, dan kan de provincie het evenement verbieden. In Gent is een grote zoekactie aan de gang. De brandweer is met duikers en een sonarboot ter plaatse aan de Ketelvaart. Dat is bij Bibliotheek De Krook in het centrum. Je hoort Matto Langeraert van de politie.
6: De brandweer was daar bezig met een oefening op het water. En op de kade had ze een t-shirt en een GSM opgemerkt. En ze hebben dan gelukkig de goede reflex gemaakt van te kijken van misschien is die persoon in het water gevallen of aan het zwemmen. En zij zijn nu bezig met hun zoeking ter water.
4: Het blijft zonnig en warm, heet, zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk opnieuw onweersbuien. Tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Shilai, met de nummer uit 1984, werd geschreven door Prince, deze Glamorous Life. En ja, je hoort in dit liedje ook weer, hè, een glamoureus leven, als je dat wil leiden, dat is niet alles. Want zonder liefde stelt het leven niet zoveel voor. Maar één ding moet je weten, wat er ook gebeurt, er is altijd Radio Demerstad.
1: Van 2 tot 4, Siesta, met Jan de Groot op Demerstad.
0: En nu meteen terug naar 1973 met deze hit van de Hollies. The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam. Aan het begin van ons tweede siesta-uur. Welkom.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: Een lied over een plek waar je inderdaad maar beter kan wegblijven. In dit geval werd de man in kwestie gered van de hel door ene Petrus. Hey Sint-Pieter, dat waren Flash and the Pan. En daarvoor Lime met Babe You're Gonna Love Tonight.
1: Siesta. Jan de Groot.
0: Een Nederlandse man is tijdens een vakantie in Japan onlangs gearresteerd door de politie. Het gaat over een 32-jarige toerist. Die wordt ervan verdacht te hebben gedrift op een parkeerplaats met een gehuurde auto. En hij zou daarbij schade hebben aangericht aan het wegdek. Japanners spreken echt schande van de actie. Er zijn ook beelden van en daarop is inderdaad te zien dat het asfalt werd beschadigd. Door de beelden hebben ze de man ook kunnen vinden en hij werd onmiddellijk opgepakt door de politie. Dat gebeurde allemaal 3 dagen geleden. Het is niet bekend of hij nu, vandaag, nog altijd vastzit.
2: When the

0: Ja, we maken het allemaal wel eens een keertje mee, hè. Pech en tegenslag in het leven. En dan zitten we even in de put. Gelukkig zijn er dan andere mensen die ons daar weer uithelpen. En kunnen we achteraf zelf zien hoe diep we gezeten hebben. En hoe blij dat we zijn dat we eruit zijn. Ja, daar ging het over. Sometimes, dat was Erasure. En sometimes heb ik ook wel eens zin in een kopje koffie.
1: Tijd voor koffie.
0: Ja, ik heb me laten vertellen, de koffie klaarstaat in de keuken hier bij Radio Demerstad. Maar er zou ook frisdrank klaarstaan, er zijn ijsblokjes in de koelkast. En ik denk dat ik ga kiezen voor een ijsje. Wat u ook kiest, laat het in elk geval smaken tijdens de drie komende...

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: 20 jaar Zelem zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Oh, laat de zon in je hart.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Gie Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

handen thuis, met andere woorden. You can touch this, dat was MC Hammer. En daarvoor het duet van David Grant en Jackie Graham. And could it be, I'm falling in love? Ja, dat kan zeker. Jan de Groot. En dan nu eens kijken naar activiteiten voor de komende dagen. Aanstaande zondag dan komt de postzegelkring Germinal Beringen voor de laatste keer dit seizoen samen. Ze doen dat zoals altijd in de parochiezaal van Korspel Beverlo. Er is vrije toegang voor iedereen zondag van 9 tot 11:30. En aanstaande zondag organiseert Oldtimer Club in het centrum van Schaffen de Schaffen Classic vanaf 10 uur. Dat is een oldtimer meeting voor auto's, motoren, bromfietsen en tractoren. En nu het vertrouwen een beetje opkrikken, dat doen we met deze plaat uit 1987. George Michael en Fate.

0: Mooi, hè? Een romantisch soulnummer, zeg maar, van deze Irma Franklin. Dateert uit 1969. Take a little piece of my heart. En daarvoor draaiden we Hans de Boy met Annabelle. En dat is dan bijna de laatste plaat in ons programma vandaag.
1: Siesta!
2: Jan de Groot!
0: Maar dat betekent nog niet, als Siesta voorbij is, dat het hier zou stilvallen bij Radio Demmerstad. Nee, nee. Zometeen de spits met Gunter Schepers. Ook hij heeft vandaag weer de warmte getrotseerd. Ik zou zeggen, geniet verder van de classic hits. En straks, wanneer het een beetje afkoelt, ook van deze zwoele zomer. Avond. Wij zijn er morgen weer met de vrijdagse siesta, morgen bij Demmerstad om 2 uur. En we sluiten af vandaag met Leonard Cohen en First We Take Manhattan.
3: First we take Manhattan.

0: maatregelen en een promotiecampagne. Vanaf nu starten 80 crèches in Vlaanderen en Brussel met nieuwe leerwerktrajecten die zij-instromers moeten voorbereiden op een job in de sector. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genné wil zo het personeelstekort in de kinderopvang aanpakken. Zo voorziet jaarlijks een budget van €250.000 per opvanglocatie. In Limburg starten voorlopig 4 kinderdagverblijven met het traject, waaronder de Hummeltjes in Hasselt.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: Ook vandaag sneuvelt het dagrecord. En daarmee is het de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenhouw.
3: Daarnet is 34,2 graden gemeten in Ukkel. En daarmee is het dagrecord uit 1976, dat 33,6 graden bedraagt, naar de prullenmand verwezen.
2: Ook gisteren sneuvelde het dagrecord al. En ook morgen zal dat het geval zijn. De grote zoekactie aan de Ketelvaart in Gent is afgelopen. De brandweer was daar met duikers en een sonarboot ter plaatse nadat ze tijdens een oefening een t-shirt en gsm aan de waterkant hadden gevonden. De eigenaar bleek uiteindelijk thuis gewoon in bed te liggen en was zijn spullen vergeten. In Frankrijk is opnieuw een kind gestorven in een snikhete auto. Het gebeurde in de buurt van Parijs. Een jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en zat daar vast. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Het Franse parquet onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kinderen door de hitte in een auto. Zij waren 2 en 4. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs, tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien, tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog

0: Het was te verwachten, zo ineens horen we daar toch code rood voorbij komen.
1: De spits op Demerstad met Gunter Schepers.
0: Het is warm, hè, mensen. Goedemiddag, welkom bij ons. De spits tot een uur of zes hier bij Demerstad. Het is feest op de radio. Allee, kom aan. Dans

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix.

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
0: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
6: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
6: Volg ons op Facebook.
7: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
8: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
9: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
7: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
10: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op 1 dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
11: Heiligenbornstraat

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: Sweet Nothing.
1: Het heeft niet zo lang geduurd. Elon Musk, die van Tesla en SpaceX, die is niet langer een biljonair, want zijn vermogen is met 880 miljard euro gezakt. Maar dat is niet zo erg, want hij is veruit nog altijd de rijkste man ter wereld. En als die aandelen terugstijgen, ja, zijn fortuin, dat groeit mee natuurlijk.

Wel ja, we kunnen daar misschien verkoeling gaan zoeken. Down by the river. Met onze dank voor de tip aan Albert Hammond. We gaan in de richting van 4:30 hier bij Demerstad. Muziek uit Nederland. Een geweldige stem. Het is die van Boudewijn de Groot.

Lisa Stansfield en This Is The Right Time. Dat kan inderdaad kloppen, want we hebben nieuws uit Aarschot. Toch tot volgende week dinsdag kan je daar je kandidatuur indienen om kinderen van 6 tot 12 jaar te begeleiden die deelnemen aan de zomerschool in Aarschot. Die wordt tijdens de voormiddag georganiseerd van 10 tot 21 augustus in het Damiaan Instituut aldaar. Je kan je aanmelden online via de website van de stad Aarschot, maar onze Frits heeft natuurlijk een link gezet. Je kent hem op onze website op radiodemerstad.be. Als je daar terechtkomt, doorklikken naar de weekend en weekkalender.

vrachtwagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode. Opel.

0: zomers. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Oh, laat de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Gie Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

Het is warm bij ons, maar eigenlijk kreunt heel Europa onder de hitte in Frankrijk. Daar worden records deze dagen echt verpulverd met 6 tot 7 graden. Dus boven de hoogst gemeten temperatuur ooit, nooit eerder ergens ter wereld. Zoiets gezien, zeggen ze in Frankrijk, in meer dan de helft van het land was het gisteren meer dan 40 graden. Dat is toch ongelooflijk, meer dan 40 graden. En bij ons gaat het ook allemaal in stijgende lijn. Vandaar muziek om je te verfrissen. Dit komt uit Nederland, Mai Tai.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De hinder bij de twee ziekenhuizen in Gent en Antwerpen blijft duren. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen kunnen artsen niet meer aan de patiëntendossiers door een panne bij een computerserver in Parijs. Door de extreme temperaturen ook daar. De impact is groot, zegt journaliste Katrien Salens.
4: Voor de taal

0: 7. De feiten dateren van vorig jaar. Het slachtoffer werd zwaar vernederd, kreeg onder meer kokend water over zich en werd ook verkracht. Dag 1 van Pennenzakrock zit erop. En het was er één onder een lode zon. Heel wat scholen hebben daarom hun uitstap gecanceld. Voor diegenen die er wel waren, zijn er extra maatregelen voorzien. Dat merkt journaliste Eva Peters van op recreatiedomein Zilvermeer in Mol.
1: Daar is er een grote tent, een extra schaduwplek gemaakt. Verder staan er hier ook nog vernevelaars op het terrein waar de kinderen even voor kunnen gaan hangen. En er zijn ook mensen die constant zonnecrème uitdelen. Er is trouwens hier ook nog vlakbij een grote EHBO-post, dus moest het toch fout lopen, dan staat ook het Rode Kruis klaar.
0: Ook morgen op de tweede dag van het festival gelden die extra maatregelen. Op dit moment zit Buitenlandse Zaken samen om te kijken of we hulp sturen naar Venezuela na de aardbevingen daar. Daarbij kwamen al zeker 164 mensen om het leven, volgens de laatste officiële update. Duitsland stuurt 4 militaire vliegtuigen, Frankrijk stuurt 85 hulpverleners en Spanje 54 soldaten. Het is dus afwachten wat ons land zal beslissen. Ex-STVV-trainer Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent er een contract voor 2 seizoenen en wordt zo voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Hij is 47. En dan nog veelbelovend archeologisch nieuws. Want in Tongeren zijn vandaag de opgravingen gestart naar een vestiging van de Galliërs. Het zou een kamp zijn dat onder meer Julius Caesar gebruikt heeft om te overwinteren. Volgens archeologen van onschatbare waarde. In een latere fase zal er ook nog gezocht worden naar de restanten van een slagveld waar Ambiorix in 54 voor Christus het Romeinse leger versloeg. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ik was het daar straks vergeten te vertellen, maar vandaag op 25 juni is het Wereld Beatlesdag. Hoe is al gedraaid daar straks? Het is ook de Werelddag tegen het stierenvechten en de Internationale Dag van de Zeevarenden. Die hebben het waarschijnlijk een beetje cooler ten opzichte van wat wij meemaken. Goedemiddag.
1: Met Gunther door de spits.
0: Maar ze moeten ook harder werken. Ja, inderdaad, dat klopt.

0: Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: En als je zo zit te scrollen op de socials, dan kom je wel eens iets tegen. Ik volg bijvoorbeeld een veerman die heet Ruben Wijtjens. En wat schrijft hij? Er bereikt me net het bericht dat iedereen die een privé zwembad heeft vanaf vandaag verplicht de deur moet openen voor iedereen die zich meldt en het warm heeft. Ah wel ja, strak plan.
1: Ik

De Taco Fall de USA uit 1972. Dat was een goed jaar. Het zal wel zijn. En ook een goed nummer hè, van de Middle of the Road. We gaan in de richting van 5:30. Peter Kingsbury, die ken je als de zanger van Cock Robin, heeft ook ooit een hele mooie soloplaat opgenomen. En dat is deze. Peter Kingsbury met Only the Very Best.

Ja, die hebben we zeer zeker gehad, hè? Die Sunny Afternoon. Misschien een beetje te zelfs, maar de Kings die wisten dat nog niet toen in 1966. Toen ze dat nummer op plaat hebben gezet. Als het zo schoon weer is, dan zijn we wel goed gezind. Dat valt enorm op en dan draaien we van die vrolijke muziek. Zoals deze van Jason Donovan, die kunnen we echt niet laten liggen. Too many broken hearts in the world.

0: beschatting.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160. Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffe Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffe Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffe. Alle info op schaffeclassic.be.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
5: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Dit was hem, Tony Christie, bij ons op de radio. Dit weekend van vrijdag tot en met zondag vinden aan het Wolfcafé in Langdorp de Sint-Pietersfeesten plaats met kermisattracties. Verder zijn er morgen bijvoorbeeld heel wat optredens. Zaterdag van 1 tot 5 is bedoeld als familienamiddag met kinderanimatie en volksspelen. Plezant. Daarna zijn er optredens van onder meer Lieveke en Johan Veuglers. Zondag om 2 uur treedt de koninklijke fanfare daarop. Blazen, blazen, kloppen, kloppen. En al 6 uur bestijgt Johnny Solo het podium. En mooi meegenomen daar in Langdorp.

Peter Koelewijn, zullen we dan weer eens nagekeken? Hoe gaan wij eigenlijk met vakantie deze zomer? Wel, de helft van de Belgen gaat met de auto op vakantie. En een kwart daarvan, die rijdt meer dan 1000 kilometer naar het zonnige zuiden. Alhoewel, ja, dat zonnige zuiden op dit ogenblik is dan niet echt nodig. Het is bij ons minstens even goed. Dus deze zomer misschien is een Costa Corniche. Want de voorspellingen, ja, die zien er toch wel goed uit. We gaan echt een

Salisbury Hill, dat is ook zo'n klassieker van Peter Gabriel. De spits die zit erop voor vandaag. Willem die staat al in de startblokken. Hij is fris gekoeld, moet ik zeggen. Je hoort hem tot een uur of acht vanavond hier op de radio. En afronden, dat doen die van Level 42, The Sun Goes Down. Ik heb dat even nagekeken. Vanavond om 1:01. Dan is het zover. Tot morgen.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De provincie Limburg neemt voorlopig geen extra maatregelen tegen de hitte. Omdat alle diensten voorbereid zijn op de 40 graden morgen, klinkt het. De KMI heeft code rood afgekondigd morgen. Je hoort gouverneur Jos Landmeters.
4: We hebben een oplijsting gemaakt van alles wat er in onze provincie te gebeuren is de volgende dagen. We hebben ook aangeduid welke ziekenhuizen op dit ogenblik in de problemen kunnen geraken. We hebben dan ook gekeken welke woonzorgcentra in de problemen geraken en hoe het met onze gevangenissen is. En zo hebben we kunnen afspreken wie waar gaat tussenkomen, maar ook wie wanneer niet gaat tussenkomen.
3: De provincie vraagt iedereen om alert te blijven, want naast de hitte is het ook opletten voor stevig onweer. Intussen rijden er strooiwagens uit in Genk. Het gaat daar om een proefproject. Om ervoor te zorgen dat het asfalt niet te fel opwarmt en scheurt of vervormt. Je hoort burgemeester Wim Dries.
5: Dat zout, dat zuigt eigenlijk het water uit de lucht. En dat zorgt voor een

Daardoor konden chirurgen de patiëntendossiers niet meer raadplegen. En ook Londen gaat gebukt onder de zware hitte. Gisteren moesten de ambulancediensten eruit rukken voor een record aantal interventies. Het ging in totaal om bijna 650 noodoproepen voor levensbedreigende situaties. In Londen sneuvelde de afgelopen dagen, net zoals bij ons, verschillende dagrecords. Venezuela vraagt Europa om hulp na de zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Haja Labib. Daar vielen al zeker 164 doden. Verschillende Europese landen lieten al weten dat er steun op komst is. Ons land heeft voorlopig nog geen knoop doorgehakt. En voormalig trainer van STVV Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent er een contract voor 2 seizoenen en wordt zo voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Hij is 47. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer.

0: is gemaakt. You're the one that I want. En dat zongen ze allebei in Grease. Want ze waren ook allebei de hoofdrolspelers. John Travolta en Olivia Newton-John. En zo begonnen we lekker swingend op deze donderdag. Het is 25 juni 2026. Welkom bij Radio Demerstad. Dank je, Gunther, voor de spits. En wij zijn samen tot 8 uur.
1: Van 6 tot 8 met

0: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
4: Ontdek meer op solarassistance.be.
5: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
5: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0498 31 37 19. Tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Muziek van de Pet Shop Boys, Chris Lowe en Neil Tennant. 40 jaar geleden debuteerden ze met deze song. Dat waren de East End Boys en de West End Girls. Heel wat activiteiten die geannuleerd worden door de warmte, maar toch zijn er dingen die gewoon plaatsvinden. Bijvoorbeeld de Oldtimer Meeting in Schaffen, nu zondag. De Schaffen Classic Nostalgie, jaarlijkse traditie op de laatste zondag van juni. We gaan het er even over hebben met verantwoordelijke Theo Lanen. Theo, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zijn jullie er klaar voor en gewapend tegen de warmte?
1: Ja, we zijn er klaar voor. Ze geven zondag iets minder warm, dus hopelijk gaat dat goed komen. Hè.
0: Ja, dat hoop ik met u. Het begint om 1:50, geloof ik, hè?
1: Ja, vanaf 10:00 begint het evenement, ja.
0: Ja, en wat gebeurt er allemaal? De oldtimers uiteraard?
1: Er komen heel veel oldtimers, auto's, zowel als moto's. Er is eten voorzien, er is ijs voorzien, springkasteel, grim voor de kinderen.
0: Ja.
1: Dus van alles te beleven.
0: Heel veel te beleven. Ook een rondrit, geloof ik, hè?
1: Ja, een rondrit is er ook. Je kan ingeschreven worden ter plaatse.
0: Ja, dus mensen die met een oldtimer eens een ritje in de omgeving willen maken, die schrijven gewoon ter plekke in.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, prima. Ik zag, vorig jaar was er een nachtrit. Is dat iets wat dit jaar ook gebeurt?
1: Dat gebeurt dit jaar ook, ja. Maar dat is in augustus. Ik kan nu niet de juiste datum zeggen, maar dat is in augustus. Ja.
0: Dat is pas binnen een paar maanden. Maar eerst dus focussen op nu zondag. Ja, nu geven ze temperaturen van meer dan 35 graden. Zondag ietsje minder. Zijn er toch voorzieningen dat de mensen verkoeling kunnen vinden ergens?
1: Ja, we hebben tenten staan, drankjes met overvloed. Dus,
0: Ja,
1: meer kunnen we ook niet doen. Hè.
0: Nee, inderdaad. En het zijn allemaal oldtimers uit de regio, geloof ik, hè, die er naartoe komen?
1: Ja, er zijn mensen bij die van ver komen ook. Hè. Er zijn
0: toch wel?
1: Bij die komen, ja, er zijn mensen bij van Turnhout, van Arendonk, noem maar op.
0: Oh, ja.
1: Ver genoeg, ja.
0: Uit de Kempen, onder andere. En hoeveel verwachten jullie er ongeveer?
1: Ja, we hebben er elk jaar zo rond de 400-500.
0: Oeh, dat is al de moeite. En is er plaats genoeg in Schaffen om die allemaal te plaatsen?
1: Ja, heel het centrum is afgesloten. Hè.
0: Ah ja, vandaar. Oké, goed. Oké, Theo, dan wens ik je veel succes met de organisatie. Dank je voor de toelichting.
1: Dankjewel.
0: Goedenavond, hè. Ja, dag. Dat was Theo Lanen van de Oldtimer Meeting Schaffen Classic Nostalgie, aanstaande zondag dus in het centrum van de Schaffen. En er is genoeg voorzien om je te wapenen tegen de warmte. Het is 25 juni en we feliciteren Carly Simon. Ze wordt er 83 vandaag. MUZIEK

Gisteren hadden we nog een jarige Mick Fleetwood. Fleetwood Mac, ook vandaag in de show. En ook dit kwam uit het album Rumours. Dat was Don't Stop. En dat zijn we nog niet zinnes, hoor. Tot 8 uur zijn we samen. Heel veel activiteiten die maatregelen nemen tegen de warmte uiteraard, maar wel plaatsvinden. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het bierfestival Hopville. Dit weekend, zaterdag en zondag op de Citadel in Diest. En er is gezorgd voor verfrissende vernevelaars, sproeiers en verkoelingspunten, extra grote tenten en 50 parasols op het terrein, die samen goed zijn voor meer dan 800 zitplaatsen in de schaduw. En er is gratis drinkwater aan het spoelstation bij het hoofdkwartier. Zorg dat je regelmatig water drinkt. En natuurlijk insmeren, een pet opzetten, een zonnebril en kom genieten van koude bieren, frisse beats en een heerlijk zomerse festivalsfeer namens de organisatie van Hopville dit weekend op de Citadel in Diest. Sportief dan weer zijn er wel wat dingen die niet plaatsvinden. Er zou normaal zaterdag Bekkenvoort loopt zijn met heel veel loopwedstrijden voor de allerkleinste en volwassenen. Maar die loopwedstrijden worden geannuleerd voor nu zaterdag. Er is wel een darts-toernooi dat plaatsvindt. En 's avonds om 21:45 is er een optreden van VC De Gies. En dat allemaal op de of aan de terreinen van voetbalclub Bekkenvoort. Dat is dus voor zaterdag. En zondag zou er normaal een processie zijn in Wersbeek. Maar die is ook geannuleerd wegens de hoge temperaturen. En nu een beetje rust op de radio. Een man die 81 wordt vandaag. Dat is Labi Siffre. Something inside so strong.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Stem van Mariska Veres, de zangeres van The Shocking Blue natuurlijk. En een nummer geschreven door gitarist Robbie van Leeuwen. Dat was de Blossom Lady. Het is morgenavond de laatste film van het seizoen in de serie Zebra Films in Cinema Paradiso in Diest. Om 8 uur draait daar de film Bier. En dat kadert dan natuurlijk helemaal in het bierfestival dat dit weekend op de Citadel plaatsvindt. De film toont hoe kleine onafhankelijke brouwers wereldwijd strijden tegen industriële biergiganten om hun eigenzinnige recepten en identiteit te behouden. Tickets bestel je online of overdag via Den Amer. Bier morgenavond dus in Cinema Paradiso in Diest. En heeft u het ook gehoord, er is een derde presentator voor het Play-programma De Tafel Van. Naast Gert Verhulst en Tine Embrechts hebben we nu ook, jawel hoor, u gelooft het niet, maar Ruben van Gucht. We vragen ons wel eens af wanneer die man slaapt. Hij wordt de derde presentator van De Tafel Van vanaf september. En nu trekken we naar Nieuw-Zeeland, want Tim Finn wordt er 74. Dit is Through the Years.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
1: Voor elk.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

WND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is WND in Halen. Meldertse straat

1979, toen begon de carrière van deze Nederlandse meidengroep met z'n zessen, de Dolly Dotjes en Tell It All About Boys. Dit weekend vindt Zomerkriebels plaats in Lummen en ook zij nemen de nodige maatregelen natuurlijk tegen de hitte. Er zijn watervernevelaars, een waterspringkasteel, extra schaduwplekken en voldoende drinkwater. Je kan trouwens je herbruikbare drinkfles of beker meebrengen, want in de Dorpsstraat, daar kan je aan het vaste kraantjeswaterpunt van de gemeente je fles gewoon bijvullen. En één belangrijk iets toch, de braderie, de kleine braderie, die plaatsvindt op zaterdag namiddag, waar kinderen allerlei dingetjes te koop aanbieden, die is wel verplaatst van het gemeentehuis naar de Centrumkerk in de Kerkstraat. Dus die zorgen wel voor verkoeling. Dus de kleine braderie op het zomerkriebelsweekend in Lummen, in de kerk in de Kerkstraat. Zo bent u mee. En nu trekken we naar Jamaica voor een DJ die een hele gekke plaat maakte in de 70s. Dat is Dillinger. Die wordt er vandaag 73.

allemaal onder de kook. Dat is geen goed idee natuurlijk. Dillinger, 73 wordt hij. Cocaine in my brain. Morgenavond om 19:30 gaat Yuri Kortus in Den Hoek in Kortenaken tijdens de natuurcomedy Flirten in het Groen op zoek naar de gelijkenissen tussen mensen en dieren wat flirten en verleiden betreft. Inkom €10. En nu richting het nieuws van 7 met deze Livin' in

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het conformiteitsattest moet huurders beschermen tegen slechte woonomstandigheden en huisjesmelkerij, maar wordt volgens burgemeester van Tieltwingen, Katrien Houtmeijers, ook gebruikt om sneller toegang te krijgen tot sociale huisvesting. Samen met 19 andere N-VA-burgemeesters vraagt ze meer aandacht voor misbruik. De problematiek raakt ook de provincie Vlaams-Brabant, waar de druk op de woningmarkt al bijzonder groot is, zo zegt ze. De stad Hasselt krijgt 30.000 euro Vlaamse steun om haar taalbeleid verder uit te bouwen. Met dat geld wordt een coördinator aangeworven die alle bestaande initiatieven rond taalondersteuning in kaart moet brengen en beter op elkaar moet afstemmen. Taal is een belangrijke sleutel om volwaardig mee te draaien in onze samenleving, aldus schepen van taalbeleid Mijnen in Hasselt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De provincie Limburg is voorbereid op 40 graden. Het neemt daarom geen extra maatregelen tegen de hitte. Dat is de uitkomst van een hitteoverleg. Het KMI heeft code rood afgekondigd morgen. Je hoort gouverneur Jos Landmeters.
5: We hebben een opleisting gemaakt van alles wat er in onze provincie te gebeuren is de volgende dagen. We hebben ook aangeduid welke ziekenhuizen op dit ogenblik in de problemen kunnen geraken. We hebben dan ook gekeken welke woonzorgcentra in de problemen geraken en hoe het met onze gevangenissen is. En zo hebben we kunnen afspreken wie waar gaat tussenkomen, maar ook wie wanneer niet gaat tussenkomen.
4: De provincie vraagt iedereen om alert te blijven, want naast de hitte is het ook opletten voor stevig onweer. Intussen rijden er

0: zegt eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib. Verschillende Europese landen lieten al weten dat er steun op komst is. Het is voorlopig nog onduidelijk of ook ons land dat zal doen. Er is deze namiddag overleg geweest, maar wat daaruit is gekomen weten we nog niet. Ook de paus heeft 100.000 euro naar Venezuela gestuurd. Dat meldt het Vaticaan. Het gaat volgens de paus om een eerste bijdrage. De officiële balans staat op 164 doden, maar zal vermoedelijk nog oplopen. En onze landgenote Jeline van Drommen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor in de laatste ronde van de kwalificaties van een Georgische in 3 sets. In totaal nemen zo 5 Belgen deel aan Wimbledon. Dat start maandag. En het is bijna niet voor te stellen in dit weer, maar over een paar weken vind je bij IKEA de Halloween-collectie. Denk dus aan spookjes, pompoenen en vleermuisborden. Maar ook keukenaccessoires in dat thema om gezellig samen te staan bakken. Een lekkere warme chocoladecake bijvoorbeeld. Blijft ook vandaag wel gewoon nog bakken hoor, want het is bijzonder warm, tot 36 graden op dit moment. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot het 40 graden is. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, er zit wel een boodschap in, hè. Een goede raad. Don't drink and don't smoke. Goody Two Shoes. Je hoorde Adam en The Ants. Alhoewel, ik dacht dat toen The Ants al verdwenen waren. Maar Adam Ant deed het solo na Stand and Deliver. Want dat was nog wel met The Ants. Zo begonnen we deel 2 van de show op nog altijd een warme donderdagavond, 25 juni. Welkom bij Demerstad.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
2: Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zie een zot geweld, dat valt het zomer niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan espert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorn Geverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn toddergaf. Schettigen zij met haar gat.

0: of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman, ja, dat is dus precies wat ik bedoel hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
7: Solar Assistance to the rescue!
8: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
6: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
8: Ontdek meer op solarassistance.be.

Lonesome Me, een tijdloze classic in 1957, opgenomen door Don Gibson. Dit was de cover van de Nederlandse Walkers. Oh, Lonesome Me. Het leek een beetje op de sound van de CCR. En sommige voetbalclubs beginnen zich al voor te bereiden op het nieuwe voetbalseizoen. Her en der zijn er ook nieuwe trainers aangesteld. Bijvoorbeeld Timmy Simons bij Oud-Heverlee Leuven. De gewezen coach van OHL, Felice Mazou, is dan weer aan de slag bij Eupen in 1B. En over 1B gesproken, kersvers tweede klasser Sporting Hasselt oefent tegen Anderlecht aanstaande zaterdag om 6 uur in het stadion van Hasselt. En dan kan je meteen ook kennis maken met de nieuwe trainer van Anderlecht. En dat is Vitor Bruno, de Portugees. Zo, en nu Michael Jackson. Want het is vandaag 17 jaar geleden dat de King of Pop overleed. 25 juni 2009. Hij was 50. En we brengen hulde met een liedje dat je niet zo vaak hoort, maar wel toepasselijk in deze tijd van het jaar. Farewell, my summer love.

altijd een zonnebril droeg. Hein? Michel Polnareff, dat was hij met de Ta-ta-ta. We kennen hem ook van La Poupée qui fait non, uiteraard. Warm weer, misschien wel 40 graden in Limburg morgen. En ook de organisatoren van het Belgisch kampioenschap tijdrijden, dat morgen in Markendal wordt gereden, hebben alvast ingegrepen. Het parcours is met 20 kilometer ingekort. Dus het is maar 20 kilometer lang, het Belgisch kampioenschap tijdrijden, morgen dus in Markendal. En op het WK voetbal is het natuurlijk wachten op de Rode Duivels. Zaterdagmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Maar ook vanavond wordt er weer gevoetbald. De laatste speeldag in een paar groepen. En er wordt pas om 10:00 onze tijd gevoetbald. Dus het is even wachten. Curaçao tegen Ivoorkust en Ecuador tegen Duitsland. Om 1:00 vannacht Tunesië, Nederland en Japan, Zweden. En om 4:00 morgenochtend Paraguay, Australië en Turkije tegen de Verenigde Staten. Zo ben je weer helemaal mee. We hadden het al over Michael Jackson, overleden in 2009. Maar diezelfde dag was ook een droeve dag bij ons. Want Jasmin stapte helaas uit het leven. En Jasmin, die wordt binnenkort geëerd met een nieuwe musical die Porselein zal heten. En wij bedraaien nog eens dit nummer. Hou me vast.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

You dan nog wel, KC and the Sunshine Band, met een van hun vele successen een halve eeuw geleden. En wil je komen smullen, dan kan dat zondag tussen 11:30 en 3:00 en tussen 16:00 en 20:00, want dan vindt in zaal Ons te Huis in Diest een restaurantdag plaats met steekgerechten, vidé, stoofvlees, koude schotel, een kindermenu en ook vegetarisch. Dat wordt smullen zondag in Ons te Huis in Diest. En nu tijd voor 80s muziek van de Swing Out Sister. Dit is Surrender.

0: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be. 20 jaar Zelem Zomer. Wow, 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Klein Duimpje in Veerle Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
0: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veelse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
2: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
0: Volg ons op Facebook. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Een van die partyhits eind van de jaren 90. Chumba Wamba en de Tup Thumping. En dat was hun enige hit, want nadien hebben we eigenlijk niks meer van ze gehoord. Nog een minuutje of 8 en dan hebben we het hier weer voor bekeken gehouden. Maar eerst nog deze Little Eva.

Nummer werd nog gecoverd door Kylie Minogue. Maar dit was de originele Locomotion van Little Eva uit 1962. En wil je een fietstocht combineren met een hapje onderweg, dan kan ik je zondag tussen 12 en 7 de Smikkeltocht aanbevelen. Vertrekt vanuit campus Amandina in Herk de Stad. Een fietstocht van 40 kilometer met dus onderweg een hapje en een drankje. Ter plaatse betalen kinderen tot 12 jaar 4 euro. Voor de anderen is dat 12 euro. En daarmee hebben we het helemaal gehad. Zometeen non-stop classics na achten. En morgen dan zit hier Willem Doreleijers. En wij spreken elkaar met Graffiti opnieuw zaterdag voormiddag. We gaan er vandoor met Billy Joel in een van zijn mooiste, The Piano Man. Tot zaterdag. It's not

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Een dagje weg of een vakantie lijkt vanzelfsprekend, maar voor heel veel gezinnen is dat financieel niet haalbaar. Daarom ging de vernieuwde werking van ROSA rap op stap Aarschot officieel van start. Via het initiatief helpt de stad Aarschot inwoners met een beperkt budget bij het vinden van betaalbare uitstappen, culturele activiteiten en vakanties. Rap op stap Aarschot bestaat al enkele jaren en draait op inzet van vrijwilligers. Met de vernieuwde werking wil de stad meer mensen bereiken. Wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, een laag inkomen heeft of beschikt over een uitpas- en kansentarief, kan er terecht voor advies en begeleiding. Meer info over rap op stap op aarschot.be. Stad Beringen heeft een tijdelijke pannenkooi geplaatst op het Kerkplein in Stal in afwachting van de heraanleg van het plein. De kooi stond eerder aan het Spectrum College in Beringen. Maar op die manier kunnen kinderen en jongeren de ruimte nu al gebruiken om te sporten, te spelen en elkaar te ontmoeten. Aldus de stad Beringen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Fraude bij festivaltickets moet meteen gemeld worden. Dat vindt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Aan het begin van de festivalzomer kreeg de Economische Inspectie al 40 meldingen binnen.
5: Dus we stellen nu al vast dat er mensen aan een festivaldeur stonden en niet binnen mochten, omdat het ticket dat ze gekocht hebben gewoon geen echt ticket was. En dat betekent dat er effectief verkoopkanalen actief zijn waar er tickets worden verkocht die niet echt zijn. Dus wij willen zo snel mogelijk daar een zicht op hebben en dat kan alleen maar als mensen ons informeren.
4: Als je denkt dat er gefraudeerd is met die tickets, kan je dat melden via consumerconnect.be. Ons land bekijkt nog hoe het hulp kan bieden aan Venezuela na de zware aardbevingen daar. In Venezuela wonen zo'n 220 Belgen. Op dit moment zijn er ook een tiental landgenoten op reis. Buitenlandse Zaken heeft nog geen weet van Belgische slachtoffers, maar het volgt de zaak wel verder op. De paus heeft 100.000 euro naar Venezuela gestuurd. Dat meldt het Vaticaan. Het gaat volgens de paus om een eerste bijdrage. De officiële balans staat op 164 doden, maar zal vermoedelijk nog oplopen. En onze landgenote Jeline van Drommen heeft

0: Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
8: Solar Assistance to the rescue!
9: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
7: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
9: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
10: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteit attesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
7: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix, uw elektricksters met verstand van zaken.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Tot 30 juni, koppelverkoop. Leuke afgeprijsde pyjama's en slaapkleedjes in 22 maten. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
7: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op Jacobs Verwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Venezuela heeft de officiële dodentol bijgesteld. Er zijn nu al zeker 188 mensen om het leven gekomen bij de twee aardbevingen vannacht. 1500 anderen raakten gewond en nog eens bijna 160 mensen zijn vermist. Dat heeft president Rodriguez gezegd in een tv-toespraak. De aardbevingen vannacht waren de zwaarste in het land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen gaat het aantal doden nog oplopen tot een paar tienduizenden. Intussen bekijkt ons land nog hoe het hulp kan bieden aan Venezuela. Daar wonen zo'n 220 Belgen en op dit moment zijn er ook een tiental landgenoten op reis. Buitenlandse Zaken heeft nog geen weet van Belgische slachtoffers, maar het volgt de zaak op de voet. Het werd vandaag uiteindelijk 34,9 graden in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht. Het komt door een koelere wind. 34,9 graden is wel het nieuwe dagrecord. Gisteren werd het in Ukkel nog 35,1 graden. Morgen loopt dat lokaal op tot zelfs 40 graden. En fraude bij festivaltickets moet meteen gemeld worden. Dat vindt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Aan het begin van de festivalzomer kreeg de economische inspectie al 40 meldingen binnen.
4: Dus we stellen nu al vast dat er mensen aan een festivaldeur stonden en niet binnen mochten, omdat het ticket dat ze gekocht hebben gewoon geen echt ticket was. En dat betekent dat er effectief verkoopkanalen actief zijn waar er tickets worden verkocht die niet echt zijn. Dus wij willen zo snel mogelijk daar een zicht op hebben en dat kan alleen maar als mensen ons informeren.
3: Als je denkt dat er gefraudeerd is met je tickets, kan je dat melden via consumerconnect.be. We staan voor nog een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet dus tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plaza Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode. Opel.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het koelt amper af, dat voelt u. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Je hoort weerman David de Heenouw.
4: Vanavond en vannacht gaat het eigenlijk ook niet zo ferm afkoelen. We zitten met temperaturen in het binnenland die in de buurt zitten van 24 à 26 graden. Misschien in de grote steden zelfs nog hoger. Dus ja, als het boven 24,4 graden blijft in Ukkel, dan is dat de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan wel tellen.
3: Vanaf morgen geldt in de provincies Limburg en Luik code rood voor hitte, omdat het daar tot wel 40 graden kan worden. Het werd vandaag uiteindelijk 34,9 graden in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht. Het komt door een koelere wind. 34,9 graden is wel het nieuwe dagrecord. Gisteren werd het in Ukkel nog 35,1 graden. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het USA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar vandaag worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar dat probleem is nu opgelost, zegt journaliste Katrien Salens.
5: Hier in Gent worden de 112 en de MUG opnieuw naar het AZ Sint-Lucas gestuurd en zijn in beide ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier opnieuw raadpleegbaar. Vanaf morgen kunnen alle geplande consultaties en ingrepen gewoon doorgaan zoals gepland.
3: Wie vandaag een ingreep had die werd uitgesteld, wordt in de komende dagen nog gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. Venezuela heeft de officiële dodentol bijgesteld. Er zijn nu al zeker 188 mensen om het leven gekomen bij de twee aardbevingen vannacht. 1500 anderen raakten gewond en nog eens bijna 160 mensen zijn vermist. Dat heeft president Rodriguez gezegd in een tv-toespraak. De aardbevingen vannacht waren de zwaarste in haar land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen gaat het aantal doden nog oplopen tot een paar tienduizenden. Een Belgisch bedrijf gaat de nieuwe uniformen van het Deense leger maken. Dat meldt de Defensie in Denemarken. Het bedrijf uit Aalter haalt daarmee een contract van zo'n 80 miljoen euro binnen. Alles samen gaat het om de gevechtskledij voor zo'n 40.000 militairen. In Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. Daardoor mag het ook zelf deelnemen aan de wedstrijd. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven, is nog niet bekend. Eerder liet het land wel al weten interesse te hebben daarin. We staan voor een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het dus maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het koelt amper af. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Je hoort weerman David de Henao.
4: Vanavond en vannacht gaat het eigenlijk ook niet zo ferm afkoelen. Hè. We zitten met temperaturen in het binnenland die in de buurt zitten van 24 à 26 graden. Misschien in de grote steden zelfs nog hoger. Dus als het boven 24,4 graden blijft in Ukkel, dan is dat de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan wel tellen.
3: Vanaf morgen geldt in de provincies Limburg en Luik code rood voor hitte, omdat het daar tot wel 40 graden kan worden. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar vandaag worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar dat probleem is opgelost, zegt journaliste Katrien Salens.
5: Hier in Gent worden de 112 en de MUG opnieuw naar het AZ Sint-Lucas gestuurd en zijn in beide ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier opnieuw raadpleegbaar. Vanaf morgen kunnen alle geplande consultaties en ingrepen gewoon doorgaan zoals gepland.
3: Wie vandaag een ingreep had die werd uitgesteld, wordt in de komende dagen nog gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. En Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. Daardoor mag het ook zelf deelnemen aan de wedstrijd. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven, is nog niet bekend. Eerder liet het land wel al weten interesse te hebben. Het koelt dus maar moeilijk af en het blijft dus warm vannacht. We gaan niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opgelet als je vannacht via de enige die naar Brussel wil. Ter hoogte van Mechelen en Rumst wordt de snelweg vernieuwd over een afstand van 12 kilometer. Dat gebeurt in 3 fases. Eerst in Mechelen-Zuid, zegt Stefanie Nagels van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Het verkeer richting Brussel moet dan over een verminderd aantal rijstroken de werfzone passeren. Vanaf de zone verschuift eigenlijk naar Mechelen-Noord, zal er hinder zijn voor het verkeer in beide richtingen. Van 1 tot en met 17 juli zullen ook de beide opritten aan Mechelen-Noord richting Brussel afgesloten zijn, als ook de afrit van Willebroek, Mechelen-Noord en Mechelen-Centrum.
3: Dus nog 3 weken hinder. Wegen en Verkeer raadt aan om goed je route te checken op voorhand en neem met de hitte zeker een flesje water mee. De VS stuurt voor een slordige 130 miljoen euro aan humanitaire hulp naar Venezuela na de aardbevingen daar. Dat meldt Buitenlandse Zaken in de VS. Er vertrekken ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar daar. Amerikaans president Trump benadrukte er te zullen zijn voor zijn nieuwe geweldige vrienden. Begin dit jaar viel Trump Venezuela nog binnen. Het parcours van het BK tijdrijden morgen wordt ingekort. Dat heeft de organisatie beslist naar aanleiding van de hitte. Zo moeten de elite-renners nog maar 1 ronde van 20 kilometer rijden in plaats van de geplande 2. De organisatie wil ook sproeiers op en rond het parcours plaatsen om zo de nodige afkoeling te voorzien. Het blijft warm vannacht. We gaan niet onder de 20 graden. Morgen lokaal tot 40 graden, met na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opgelet als je vannacht via de enige 10 naar Brussel wil. Ter hoogte van Mechelen en Rumst wordt de snelweg vernieuwd over een afstand van 12 kilometer. Dat gebeurt in 3 fases. Eerst in Mechelen-Zuid, zegt Stefanie Nagels van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: Het verkeer richting Brussel moet dan over een verminderd aantal rijstroken de werfzone passeren. Vanaf de zone verschuift eigenlijk naar Mechelen-Noord, zal er hinder zijn voor het verkeer in beide richtingen. Van 1 tot en met 17 juli zullen ook de beide opritten aan Mechelen-Noord richting Brussel afgesloten zijn, als ook de afrit van Willebroek, Mechelen-Noord en Mechelen-Centrum.
3: Dus nog 3 weken hinder. Wegen en Verkeer raadt aan om goed je route te checken op voorhand en neem met de hitte zeker een flesje water mee. De VS stuurt voor een slordige 130 miljoen euro aan humanitaire hulp naar Venezuela, na de aardbevingen daar. Dat meldt Buitenlandse Zaken in de VS. Er vertrekken ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar daar. Amerikaans president Trump benadrukte er te zullen zijn voor zijn nieuwe geweldige vrienden. Begin dit jaar viel Trump Venezuela nog binnen. Het parcours van het WK-tijdrijden morgen wordt ingekort. Dat heeft de organisatie beslist naar aanleiding van de hitte. Zo moeten de elite-renners nog maar 1 ronde van 20 kilometer rijden in plaats van de geplande 2. De organisatie wil ook sproeiers op en rond het parcours plaatsen om zo de nodige afkoeling te voorzien. Het blijft warm vannacht. We gaan niet onder de 20 graden. Morgen lokaal tot 40 graden, met na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is vannacht amper afgekoeld. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Maar die resultaten, die weten we straks. Vanaf vandaag geldt trouwens in de provincies Limburg en Luik code rood voor de hitte, omdat het daar 40 graden en meer kan worden. Gisteren werd het uiteindelijk 34,9 in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht en dat kwam door een koelere wind. Nu ja, koeler. 34,9 is wel het nieuwe dagrecord. En een dag ervoor werd het in Ukkel nog 35,1. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar gisteren worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar ondertussen zijn de patiëntendossiers weer toegankelijk. Wie gisteren een ingreep had,